0: net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Ax en Dauw, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct mijn slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Goedemorgen. De politie blijft op autosnelwegen pas vanaf 129 km per uur flitsen. Je krijgt dus pas een boete als je 9 km per uur of meer sneller rijdt dan de maximumsnelheid. Dat schrijft het Nieuwsblad. Op alle andere wegen geldt een marge van 6 km per uur. In een zone 30 word je dus pas geflitst vanaf 37 km per uur. Nochtans komt er veel kritiek op die ruime marges. Onder meer Verkeersinstituut Vias wil die strenger. Net zoals in Nederland en Frankrijk, daar mag je maar 3 tot 5 km per uur sneller rijden dan de maximumsnelheid. Als je in ons land geflitst wordt, krijg je een boete van €74. Opnieuw een zwaar ongeval aan het station van Leuven op het Martelarenplein. Een man van 75 is aangereden door een bus. De man kwam met zijn beide benen onder de bus terecht. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat op die plek een zwaar ongeval gebeurt. 2 jaar geleden stierf een vrouw van 27, ook nadat ze werd aangereden door een bus. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er dinsdagnacht een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. De drone lag vlakbij een Oekraïns vliegtuig. En ook een DHL-vrachtvliegtuig botste tijdens het opstijgen met een ander onbekend project. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militairen en voor vrachttransport naar Oekraïne. De Duitse binnenlandminister spreekt van een hybride aanval. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen staat Oud-HVV Leuven in de tweede voorronde. Ze versloegen het Servische Bačka Topola met 4-0. De vrouwen van OHA Leuven nemen het zaterdag op tegen de Turkse kampioen Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Wisselend bewolkt vandaag, maar blijft wel droog. En het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

goedemorgen. In Antwerpen is de Pride gisteravond officieel op gang getrapt met een openingsfeest voor de LGBTQ+-gemeenschap. En dat is nog altijd nodig, dat blijkt uit een bevraging van VTM Nieuws. Want 3 op de 4 LGBTQ'ers voelt zich minder aanvaard dan 5 jaar geleden. En meer dan de helft durft hun seksuele voorkeur of genderidentiteit niet altijd openlijk te tonen. Nog tot en met zondag kleurt de stad in regenboogkleuren. Zaterdag is dan het hoogtepunt met de jaarlijkse Pride-parade. De politie blijft op autosnelwegen pas vanaf 129 km per uur flitsen. Je krijgt dus een boete als je 9 km per uur of meer sneller rijdt dan de maximumsnelheid. Dat schrijft het Nieuwsblad. Op alle andere wegen geldt er een marge van 6 km per uur. In een zone 30 word je dus pas geflitst vanaf 37 km per uur. Nochtans komt er veel kritiek op die ruime marges. Onder meer Verkeersinstituut Vias wil die strenger. Net zoals in Nederland en Frankrijk, daar mag je maar 3 tot 5 km per uur sneller rijden. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is bevestigd na een spoedoverleg in Marokko. De hele FIFA-top blijft Infantino steunen, ondanks de toenemende druk. Infantino ligt al een tijdje onder vuur omdat hij de aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan privé-investeerders. Dat plan heeft hij nu ingetrokken, maar onder meer de Europese Voetbalfederatie UEFA eiste zijn ontslag, maar het komt er dus niet. En in de Champions League voetbal voor vrouwen staat Oud-Heverlee Leuven in de tweede voorronde. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De vrouwen van OH Leuven nemen het zaterdag op tegen de Turkse kampioen Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Wisselend bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. Zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

Goedemorgen. De federale regering gaat influencers inzetten tegen online haat. Ze leren jongeren hoe ze cyberhaat beter kunnen melden. Dat zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden jongeren dat niet. Influencers hebben een groot bereik en kunnen jongeren daar beter bij helpen. Als je gepest wordt of te maken krijgt met online haat, kan je binnenkort ook de identiteit van je belager opvragen bij telecombedrijven. In Antwerpen is de Pride gisteravond officieel op gang getrapt met een openingsfeest voor de LGBTQ+ gemeenschap. En dat is nog altijd nodig, blijkt uit een bevraging van VTM Nieuws. Want 3 op de 4 LGBTQ'ers voelt zich minder aanvaard dan 5 jaar geleden. En meer dan de helft durft hun seksuele voorkeur of genderidentiteit niet altijd openlijk tonen. Nog tot en met zondag kleurt de stad in regenboogkleuren. Zaterdag is het hoogtepunt met de jaarlijkse Pride-parade. Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over de vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat er precies in staat is niet bekend, maar het betekent niet dat de zeestraat weer opengaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de Verenigde Staten ingaan op alle eisen van Iran. En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is bevestigd na een spoedoverleg in Marokko. De hele FIFA-top blijft Infantino steunen, ondanks de toenemende druk. Infantino ligt al een tijdje onder vuur omdat hij de aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan privé-investeerders. Dat plan heeft hij nu ingetrokken, maar onder meer de Europese Voetbalfederatie UEFA eiste zijn ontslag. Het komt er dus niet. Wisselend bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft ook zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. Zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van...

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemorgen. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verliezen vraagt een leefloon aan, dat schrijft De Tijd. Sinds begin dit jaar krijgen meer dan 99.000 mensen geen uitkering meer. 44% daarvan kreeg intussen wel een leefloon. Dat waren ruim 43.600 mensen. Dat zoveel mensen een leefloon zouden aanvragen had de federale regering niet verwacht. Die dacht dat slechts 1 op de 3 dat zou doen. In totaal zullen zo'n 180.000 mensen hun uitkering verliezen. Hoeveel mensen intussen een job hebben, is niet duidelijk. De federale regering gaat influencers inzetten tegen online haat. Ze leren jongeren hoe ze cyberhaat beter kunnen melden. Dat zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden jongeren dat niet. Influencers hebben een groot bereik en kunnen jongeren beter helpen. Als je gepest wordt of te maken krijgt met online haat, kan je binnenkort de identiteit van je belager opvragen bij telecombedrijven. En Italië kondigt code rood voor de hitte af voor alle 27 grote steden. Het gaat onder meer om Milaan, Venetië, Napels en Rome. Het is intussen al de 4e hittegolf in Italië en de temperaturen liepen de afgelopen dagen opnieuw op richting de 40 graden. De regering raadt mensen aan zoveel mogelijk binnen te blijven en minstens 1,5 liter water per dag te drinken. Bij ons is het gelukkig wat minder warm, maxima tot 24 graden. Het is ook bewolkt, maar blijft wel droog. Morgen zonnig en 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en terug wat warmer. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.

0: Gratip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

verwijder je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit het Antwerpse Balen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet. Na een incident tussen de leidingsploeg en een inwoner van het dorp waar ze verbleven. Dat schrijft HLN. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De inwoner is wel opgepakt. De kampleden waren niet betrokken. Na het incident zag de leiding het niet meer zitten om het kamp voor te zetten. Op het kamp waren 125 kinderen aanwezig. Ze komen vandaag naar huis. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verliezen vraagt een leefloon aan. Sinds het begin van dit jaar krijgen meer dan 99.000 mensen geen uitkering meer. 44% daarvan kreeg intussen wel een leefloon. Het waren ruim 43.600 mensen. Dat zoveel mensen een leefloon zouden aanvragen had de federale regering niet verwacht. Die dacht dat slechts 1 op de 3 dat zou doen. In totaal zullen zo'n 180.000 mensen hun uitkering verliezen. Hoeveel mensen intussen een job hebben is niet duidelijk. En in de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een omheining rond de Spanjaardduin bij het Naaktstrand. De politie heeft er dit jaar al bijna 50 processen verbaal opgesteld voor seksuele handelingen in de duinen. De burgemeester van Bredene is dat beu. De duinen zijn een beschermd natuurgebied en daar mag je niet komen. De omheining dient dus ook om de natuur en duinen te herstellen. Het is bewolkt, maar het blijft wel droog. Gelukkig wat minder warm met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en terug wat warmer. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het dan opnieuw tot 32 graden.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: zei de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie visje.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: De Vos Lemmes.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Happy! Birthday!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u!

Goedemiddag. Een jeugdbeweging uit het Antwerpse Balen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet. Na een incident tussen de leidingsploeg en een inwoner van het dorp waar ze verbleven. Dat schrijft HLN. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De inwoner is wel opgepakt. De kampleden waren niet betrokken. Na het incident zag de leiding het niet meer zitten om het kamp voort te zetten. Op het kamp waren 125 kinderen aanwezig. Ze komen vandaag naar huis. Er zullen dit jaar minder appels en peren in de winkelrekken liggen. Dat blijkt uit een bevraging van fruittelers. Ze verwachten dat de appeloogst dit jaar 22% lager ligt. Ook zullen er 7% minder peren zijn. Het droge en warme weer speelt de fruittelers parten. En ook de verschillende hagelbuien hebben het fruit hard getroffen. De kans is dus groot dat je meer zal moeten betalen in de winkel. En in Borgerhout is een Franse auto gecrashed na een politieachtervolging. Die begon in Nederland, maar de bestuurder reed de grens over naar Antwerpen. In Borgerhout crashte hij tegen 2 geparkeerde auto's en een fietsenstalling. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden. De politie vond in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld. De bestuurder is opgepakt. Het is bewolkt, maar het blijft wel droog. Het is ook iets minder warm bij maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.

prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Goedemiddag. De douane heeft een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt in Charleroi. De speuters troffen er een miljoen namaaksigaretten aan en een volledige productiesite, inclusief drooginstallaties en slaapplaatsen. Zo'n 42 voornamelijk Vietnamese arbeiders werkten en leefden er in mensonterende omstandigheden op matrassen op houten paletten. Om de stank en geluid voor de omgeving af te schermen was de ruimte geïsoleerd met grote hoeveelheden isomo. Er werd niemand ter plaatse aangetroffen. Het onderzoek loopt. Een 63-jarige kitesurfer uit Diest is overleden nadat hij op het strand van Oostuinkerke door een windstoot werd gegrepen. De ervaren surfer werd meegesleurd toen de wind in zijn zeil sloeg. Hij kwam hard neer op een geparkeerde jetski van een lokale watersportclub. De man werd ter plaatse gereanimeerd en met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de avond bezweek. De politie kon het slachtoffer pas na een zoektocht via een sleutel aan zijn harnas identificeren en zijn familie inlichten. Het KMI kondigt vanaf zaterdag opnieuw code geel voor hitte af. Het WEK gaat opnieuw stevig de hoogte in. Code geel geldt voor het hele land met uitzondering van de kuststreek. Die waarschuwing betekent dat aanhoudende warmte en beperkte nachtelijke afkoeling voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen bij kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het KMI raadt aan om voldoende water te drinken, de felle zon te vermijden en zware inspanningen uit te stellen. Code geel dus voor dit weekend. Vandaag nog wisselen tot zwaar bewolkt. Het blijft droog op de meeste plaatsen. Iets frisser ook, tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer, tot zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm tot 32.

0: one time.
1: Shh. Luister.
2: Hey, come on.
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Beatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza.
5: Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow!
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in een fruitsla.
11: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
10: Amai, ik sla direct met een slag.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. De douane is vanmorgen binnengevallen in een grote illegale sigarettenfabriek bij Charleroi. De speuters troffen er 19 ton tabak, een miljoen afgewerkte sigaretten en 42 bedden aan. Alles wijst erop dat er waarschijnlijk door tientallen voornamelijk Vietnamese arbeiders de klok rond werd gewerkt. Hoewel er ter plaatse niemand aanwezig was, verzamelde de douane wel aanwijzingen naar mogelijke uitbaters. Daarmee staat de teller dit jaar al op 11 opgedoekte fabrieken en dat is een grote stijging ten opzichte van vorig jaar. Het Oekraïens vrachtvliegtuig, waarnaast in de nacht van dinsdag op woensdag een explosieve drone werd ontdekt op de luchthaven van Leipzig, was geladen met militaire munitie. Dat meldden verschillende Duitse media. De munitie kwam net uit Frankrijk en was waarschijnlijk bestemd voor verder transport. Wie de drone stuurde is nog niet bekend. Kort na het incident botste ook nog een DHL-vrachtvliegtuig nabij de luchthaven tegen een onbekend vliegend object. Het toestel kon veilig landen in Hannover. De federale en lokale politie houden van zaterdagochtend 6 uur tot zondagochtend 6 uur een nieuwe flitsmarathon. Gedurende 24 uur zal er in heel het land intensief gecontroleerd worden op snelheid met bemande en onbemande flitspalen. De actie maakt deel uit van een bredere Europese controleweek tegen overdreven snelheid. Bij de vorige flitsmarathon in april werd ruim 3% van de gecontroleerde bestuurders betrapt. 55 rijbewijzen werden toen ingetrokken. Wisselend tot zwaar bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen wel droog, iets frisser ook, tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer, zaterdag tot 28 graden, zondag drukkend warm tot 32 graden.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Goedemiddag. Het parket van Luik is een gerechtelijk onderzoek gestart naar een incident op kamp tussen leden van KLJ Balen en een lokale inwoner van de Waalse gemeente Plombières. De inwoner werd gearresteerd door de politie. Volgens de Balense burgemeester Sophie Leijsen is de leiding slachtoffer geworden van feiten die absoluut niet door de beugel kunnen. Wat precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. De jeugdbeweging keert uit voorzorg terug naar huis. De leden krijgen opvang en psychologische bijstand aangeboden. De natuurbrand die maandag uitbrak in het natuurgebied in Nederlands-Limburg is opnieuw opgelaaid. De brandweer meldde gisteren nog dat het vuur onder controle was, maar het laaide 's nachts toch weer op. Meerdere brandweerkorpsen zijn ter plaatse om het vuur snel te doven en verdere uitbreiding in het droge natuurgebied te voorkomen. Als je volgende week richting Italië op reis gaat, ben je best voorbereid op extreme hitte. De Italiaanse overheid heeft voor alle 27 grote steden in het land code rood afgekondigd vanwege de aanhoudende hitte. Het alarm geldt van Bolzano in het noorden tot Palermo in Sicilië. De combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid vormt volgens het ministerie van Volksgezondheid een acuut gezondheidsrisico voor de hele bevolking. De hittegolf zal naar verwachting nog tot halverwege augustus duren. Wisselend tot zwaar bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog, iets frisser ook, tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm tot 32 graden.

Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Gratip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Energy.
1: Energy. Music only. Energy. I just love to say it.
2: Jason.

To sing.

0: op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja, het kan anders.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Zijn de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè, bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké. Okay.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze!
7: De Vos Lemmes. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u!

Goedemiddag. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast in de nacht van dinsdag op woensdag een explosieve drone werd ontdekt op de luchthaven van Leipzig, was geladen met militaire munitie. Dat melden verschillende Duitse media. De munitie kwam net uit Frankrijk en was waarschijnlijk bestemd voor verder transport. Wie de drone stuurde is nog niet bekend. Kort na het incident botste ook nog een DHL-vrachtvliegtuig nabij de luchthaven tegen een onbekend vliegend object. Het toestel kon veilig landen in Hannover. Bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse en veel te dure tickets voor de Odyssey in IMAX en roept op om enkel kaartjes te kopen via de officiële website. Kinepolis Brussel is de enige bioscoop in de Benelux die de film in dat specifieke formaat vertoont, waardoor de voorstellingen razendsnel uitverkocht raken. Op sociale media en tweedehandsplatformen circuleren daardoor valse tickets en kaartjes die tegen woekerprijzen worden aangeboden. Kinepolis benadrukt dat doorverkopen met winst illegaal is en dreigt ermee doorverkochte tickets te annuleren. Op vraag van de bioscoopketen heeft Ticketswap intussen een prijslimiet ingesteld. Sport. Nafi Thiam zal op 5 september deelnemen aan het hoogspringen tijdens de Memorial van Damme. Het wordt de 11e deelname voor de drievoudige Olympische kampioene. De 50e editie van de Memorial dient opnieuw als tweedaagse finale van de Wanda Diamond League, waarin Thiam het in het hoogspringen opneemt tegen wereldrecordshouster Jaroslava Magucic. Wisselend tot zwaar bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog, iets frisser ook tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer, zaterdag tot 28 graden. En zondag drukkend warm tot 32 graden.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op Telenet. .be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Pepper Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Goedemiddag. Na een reeks van zeker 35 inbraken in Nederlandse brandweerkazernes lijkt het fenomeen nu ook over te waaien naar ons land. Vannacht werd ingebroken bij de brandweerpost in Ranst in de provincie Antwerpen, nadat eerder al een soortgelijke diefstal plaatsvond in Lommel in de provincie Limburg. In totaal zou er al in zeker 5 Belgische kazernes ingebroken zijn. De daders hebben het telkens gericht gemunt op specifiek zwaar elektrisch bevrijdingsmateriaal, zoals hydraulische kniptangen. De brandweerzones vragen hun personeel om verhoogd waakzaam te zijn. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast in de nacht van dinsdag op woensdag een explosieve drone werd ontdekt op de luchthaven van Leipzig, was geladen met militaire munitie. Dat melden verschillende Duitse media. De munitie kwam net uit Frankrijk en was waarschijnlijk bestemd voor verder transport. Wie de drone stuurde is nog niet bekend. Kort na het incident botste ook nog een DHL-vrachtvliegtuig nabij de luchthaven tegen een onbekend vliegend object. Het toestel kon wel veilig landen in Hannover. Sport. Felix Gall heeft de 3e etappe in de ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Oostenrijker van Decathlon CMA-CGM snelde bergop weg op 4,5 kilometer van de finish en bleef naast de achtervolger Oscar Only voor. Voor Gall is het zijn eerste overwinning in 3 jaar tijd. Door zijn solo-overwinning neemt de Oostenrijker ook de paarse leiderstrui over van Oscar Only. Wisselend tot zwaar bewolkt nog. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Iets frisser ook tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook een pak warmer. Zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm tot 32 graden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Nog steeds à volonté.
3: This is a mosselle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedenavond. In 2022 zijn in ons land meer dan 9500 mensen gestorven aan ziektes die gelinkt zijn aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van Gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om ruim 8% van het totale aantal overlijdens in België. Bij mannen is coronaire hartziekte de voornaamste doodsoorzaak door overgewicht. Bij vrouwen is dat de ziekte van Alzheimer. De cijfers liggen het hoogst in Wallonië en het laagst in Vlaanderen, maar blijven sinds 2013 in het hele land vrij stabiel. Volgens Cienzano toont het onderzoek aan hoe belangrijk preventie en een gezonde levensstijl zijn om overgewicht op jongere leeftijd al aan te pakken. Na een reeks van zeker 35 inbraken in Nederlandse brandweerkazernes lijkt het fenomeen nu ook over te waaien naar ons land. Vannacht werd ingebroken bij de brandweerpost in Ranst in de provincie Antwerpen, nadat eerder al een soortgelijke diefstal plaatsvond in Lommel in de provincie Limburg. In totaal zou er al in zeker 5 Belgische kazernes ingebroken zijn. De daders hebben het telkens gericht gemunt op specifiek zwaar elektrisch bevrijdingsmateriaal, zoals hydraulische kniptangen. De brandweerzones vragen hun personeel om verhoogd waakzaam te zijn. Sports Bart Lemme heeft de 4e etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven en daarmee ook de gele leiderstrui overgenomen van Jonathan Milan. De 30-jarige ex-militair pakte op de klim naar Karpas zijn allereerste profzege ooit. Aaron Dox werd als 9e de beste Belg. De rit werd ontsierd door een zware valpartij, waarbij onder meer de favoriet Almeida tijd verloor en Molano opgaf. Na overleg tussen de renners en de organisatie werd het parcours met 14 kilometer ingekort voordat de finale kon worden afgewerkt. We krijgen richting de avond toe brede opklaringen. Het wordt ook fris tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, zaterdag tot 28 graden. En zondag drukkend warm tot 32 graden.

0: Mediatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Shh, luister.
8: Hey, kom op!
7: De natuur ontwaakt.
8: Woehoe!
7: En daar,
8: mama!
7: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Goedenavond. In 2022 zijn in ons land meer dan 9500 mensen gestorven aan ziektes die gelinkt zijn aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van Gezondheidsinstituut Cienzano. Dat is gemiddeld 1 persoon per uur. Het gaat om ruim 8% van het totaal aantal overlijdens in België. Bij mannen is coronaire hartziekte de voornaamste doodsoorzaak door overgewicht. Bij vrouwen is dat de ziekte van Alzheimer. De cijfers liggen het hoogst in Wallonië, maar blijven sinds 2013 in het hele land vrij stabiel. Volgens Cienzano toont het onderzoek aan hoe belangrijk preventie en een gezonde levensstijl zijn om overgewicht op jongere leeftijd al aan te pakken. De Spaanse Guardia Civil vreest dat honderden migranten op 15 augustus opnieuw massaal zullen proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Volgens de politie circuleren er op sociale media en berichtendiensten zoals WhatsApp en Instagram oproepen die door honderdduizenden mensen worden gevolgd. Net als bij de eerdere stormloop van afgelopen week, waarbij meer dan 70.000 mensen de grens overstaken, wordt dezelfde Marokkaanse kustplaats genoemd als centraal verzamelpunt. De Spaanse autoriteit houden de online berichtenstroom en de grenszone scherp in de gaten. Jernie Kaagman, voormalig zangeres van de Nederlandse popgroep Earth and Fire, is op 79-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Kaagman overleed al op 31 juli en is vandaag in besloten kring begraven. Met Earth and Fire scoorde ze grote internationale hits zoals Memories en Weekend. Later werd ze bij het grote publiek bekend als jurylid in de talentenjacht Idols en als icoon voor de Nederlandse popmuziek. We krijgen richting de avond toe brede opklaringen. Het wordt ook fris tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer. Zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm tot 32 graden.